0: voor witte wijdebeelden vind je nou als Wereldom?
1: Matter six. Where do I need to go? Matter six. That's Speech Cafe lot with 455.
2: Right, coming out. Carb Arlington, Terre Haute.